0: je het meedoen? Het is niet de vraag hoeveel keer,
1: het is de vraag wanneer.
0: Want als je altijd kiest,
1: dan weet je dat je soms verliest.
2: Want ook al leg je nog goed op,
0: het is niet te ontwijken.
2: Hou jezelf net in je kop,
0: de vanzelf bezwijken.
2: Want niemand heeft het eeuwige faalfatsoen. Kortom,
0: ik ga